0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. In Suriname wordt druk gezocht naar de man die betrokken zou zijn bij de verdwijning van Rodney Leisner. Het publiek is ook gevraagd om naar hem uit te kijken. De man is volgens justitie vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord. Leisner is nu ruim een week vermist. Justitie houdt er rekening mee dat hij niet meer leeft. Supermarktketen Jumbo roept na Gorgonzola nu ook een partij Brie terug, omdat er een ziekmakende bacterie in kan zitten. Het gaat om de biologische Brie van het huismerk, die houdbaar is tot 1 september. Mensen krijgen ook zonder bon hun geld terug. De bacterie kan mensen erg ziek maken en zelfs voor een miskraam zorgen. Ook Miley Cyrus heeft gereageerd op de dood van Dolly Parton. Ze is de peetdochter van Parton. Op Instagram schrijft ze dat het te zwaar is om over te praten. Hun meest waardevolle momenten waren privé en blijven dat ook. Wel zegt ze dat Dolly altijd een engel aan haar zijde zal blijven. En de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat een boer in Badme stopt met het aanbieden van biggenknuffelen, meldt RTV Oost. Het is slecht voor de dieren. Radar onthulde deze week dat er biggetjes van amper een dag oud konden worden geknuffeld. De boer wil gewoon doorgaan, wel heeft hij de hygiëneregels aangescherpt. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. In Suriname wordt druk gezocht naar de man die betrokken zou zijn bij de verdwijning van Rodney Leisner. Het publiek is ook gevraagd om naar hem uit te kijken. De man is volgens justitie vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord. Leisner is nu ruim een week vermist. Justitie houdt er rekening mee dat hij niet meer leeft. Supermarktketen Jumbo roept na Gorgonzola nu ook een partij Brie terug, omdat er een ziekmakende bacterie in kan zitten. Het gaat om de biologische Brie van het huismerk, die houdbaar is tot 1 september. Mensen krijgen ook zonder bon hun geld terug. De bacterie kan mensen erg ziek maken en zelfs voor een miskraam zorgen. Ook Miley Cyrus heeft gereageerd op de dood van Dolly Parton. Ze is de peetdochter van Parton. Op Instagram schrijft ze dat het te zwaar is om over te praten. Hun meest waardevolle momenten waren privé en blijven dat ook. Wel zegt ze dat Dolly altijd een engel aan haar zijde zal blijven. En de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat een boer in Badme stopt met het aanbieden van biggenknuffelen, meldt RTV Oost. Het is slecht voor de dieren. Radar onthulde deze week dat er biggetjes van amper een dag oud konden worden geknuffeld. De boer wil gewoon doorgaan, wel heeft hij de hygiëneregels aangescherpt. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. In Suriname wordt druk gezocht naar de man die betrokken zou zijn bij de verdwijning van Rodney Leisner. Het publiek is ook gevraagd om naar hem uit te kijken. De man is volgens justitie vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord. Leisner is nu ruim een week vermist. Justitie houdt er rekening mee dat hij niet meer leeft. Supermarktketen Jumbo roept na Gorgonzola nu ook een partij brie terug, omdat er een ziekmakende bacterie in kan zitten. Het gaat om de biologische brie van het huismerk, die houdbaar is tot 1 september. Mensen krijgen ook zonder bon hun geld terug. De bacterie kan mensen erg ziek maken en zelfs voor een miskraam zorgen. Ook Miley Cyrus heeft gereageerd op de dood van Dolly Parton. Ze is de peetdochter van Parton. Op Instagram schrijft ze dat het te zwaar is om over te praten. Hun meest waardevolle momenten waren privé en blijven dat ook. Wel zegt ze dat Dolly altijd een engel aan haar zijde zal blijven. En de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat een boer in Badme stopt met het aanbieden van biggenknuffelen, meldt RTV Oost. Het is slecht voor de dieren. Radar onthulde deze week dat er biggetjes van amper een dag oud konden worden geknuffeld. De boer wil gewoon doorgaan, wel heeft hij de hygiëneregels aangescherpt. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: is a lunatic asylum.
1: And that, my friends, is called
2: ICE Radio. ICE Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. In Suriname wordt druk gezocht naar de man die betrokken zou zijn bij de verdwijning van Rodney Leisner. Het publiek is ook gevraagd om naar hem uit te kijken. De man is volgens justitie vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord. Leisner is nu ruim een week vermist. Justitie houdt er rekening mee dat hij niet meer leeft. Supermarktketen Jumbo roept na Gorgonzola nu ook een partij Brie terug, omdat er een ziekmakende bacterie in kan zitten. Het gaat om de biologische Brie van het huismerk, die houdbaar is tot 1 september. Mensen krijgen ook zonder bon hun geld terug. De bacterie kan mensen erg ziek maken en zelfs voor een miskraam zorgen. Ook Miley Cyrus heeft gereageerd op de dood van Dolly Parton. Ze is de peetdochter van Parton. Op Instagram schrijft ze dat het te zwaar is om over te praten. Hun meest waardevolle momenten waren privé en blijven dat ook. Wel zegt ze dat Dolly altijd een engel aan haar zijde zal blijven. En de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat een boer in Batme stopt met het aanbieden van biggenknuffelen, meldt RTV Oost. Het is slecht voor de dieren. Radar onthulde deze week dat er biggetjes van amper een dag oud konden worden geknuffeld. De boer wil gewoon doorgaan, wel heeft hij de hygiëneregels aangescherpt. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
2: All systems ready. Let's go. ICE Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: ICE Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: ICE Radio!
2: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een ingestorte gletsjer heeft een zware overstroming in Nepal en Tibet veroorzaakt. Een rivier veranderde in een verwoestende modderstroom. Gebouwen stortten in en zeker 150 mensen kwamen om het leven. Er worden ook meer dan 1000 toeristen vermist. Het is niet bekend of daar Nederlanders bij zijn. Mona Keizer wil in maart meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen met een nieuwe politieke partij. Die is nog niet opgericht, want dat vraagt om best wel veel geld, zegt ze in de Telegraaf. Om dat bij elkaar te krijgen, werkt Keizer wel aan een nieuwe politieke beweging met de naam Project 2029. Bij het station van de Franse stad Cannes, in het noordwesten, is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker 1 dode. De bestuurder zou boos in zijn auto zijn gestapt na een ruzie in een café. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden en komt uit Rusland. De politie gaat niet uit van terreur. En de meeste slachtoffers van het toeslagenschandaal geven de overheid een dikke onvoldoende, schrijft Trouw. Ze zijn het vertrouwen volledig kwijt en geven de overheid een 3,3. Mensen hebben ook blijvend psychologische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft wel weer een beetje vertrouwen in de overheid. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden is kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien met onweer en kans op hagel. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De grote overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Hulpverleners proberen zoveel mogelijk mensen te redden uit de metersdikke laag modder. Ongeveer 160 mensen hebben de ramp niet overleefd en het aantal vermisten staat in totaal op zo'n 1400. Er zijn veel toeristen bij. Steeds meer aangiftes belanden in de prullenbak omdat de politie er geen tijd en personeel voor heeft, dat meldt Pointer. Afgelopen jaar bleven 67.000 aangiftes liggen, 2,5 keer zoveel als in 2020. Het gaat ook om zware misdrijven, zoals mishandelingen. Minister Van Wil laat weten dat er extra geld vrijkomt. In het Franse stadje Cannes, in Normandië, is zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Ook raakten 10 mensen gewond. Volgens lokale media was de bestuurder in zijn auto gestapt na een ruzie- en vechtpartij in een café in de buurt. De Russische man is 20 kilometer verderop aangehouden. En ook in de metaal en bouw gaan ze staken tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Van 4 tot en met 11 september zijn er verschillende acties van bijvoorbeeld automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers. De vakbonden organiseren ook stakingen in andere sectoren, zoals op 9 september in het OV. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het zuiden kan het ook regenen en mogelijk onweren. Vanmiddag is het droog, schijnt de zon en is het rond de 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden en vermisten door de enorme overstromingen in Nepal en Tibet is verder opgelopen. In totaal zijn zeker 165 mensen omgekomen en 1400 worden er vermist. Reddingswerkers blijven intussen zoeken in de door modder en stenen overstroomde plaatsen. De ramp werd veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Zware misdrijven zoals ernstig mishandeling, bedreiging en woninginbraak belanden steeds vaker in de prullenbak. Dat komt door gebrek aan personeel en tijd bij de politie. Volgens Pointer gebeurde dat afgelopen jaar bijna 70.000 keer. 2,5 keer zo vaak als 6 jaar geleden. Minister Van Wil zegt dat er extra geld vrijkomt. Er wordt begin september nog meer gestaakt tegen de kabinetsplannen en bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook de metaal- en bouwsector gaat staken. Van 4 tot 11 september voeren duizenden automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers actie. Reizigers krijgen op 9 september te maken met een grote staking in het OV. En een bende in Nigeria heeft 48 ontvoerde kinderen vrijgelaten. De groep werd meegenomen toen ze pinda's aan het oogsten waren. Na 3 dagen kwamen ze vrij zonder dat er losgeld was betaald. Op weg naar huis werden ze door een andere bende ontvoerd. Die kreeg wel geld en nu zijn ze echt vrij. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt, behalve in het zuiden. Daar is ook regen en onweer mogelijk. Vanmiddag wordt het overal droog, zonnig en 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en onweren. En ook hagel is mogelijk. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er worden steeds minder mensen vermoord in ons land. Vorig jaar waren het er 103. 30 jaar geleden nog ruim 2 keer zoveel, meldt het CBS. Van de vrouwen werd de helft vermoord door de partner of ex-partner. Bij mannen is er minder vaak een link tussen dader en slachtoffer. Reddingswerkers zijn op zoek naar de vele vermisten na de enorme overstroming in Nepal en Tibet. Van 1400 mensen is het niet duidelijk waar ze zijn. Zeker 165 mensen hebben het niet overleefd. De ramp begon toen een gletsjer instortte. Modder en rotsen overspoelden dorpen en mensen werden meegesleurd. Spectaculaire cijfers van AI-chipproducent Nvidia. Het Amerikaanse bedrijf had het afgelopen kwartaal een omzet die ruim 100% meer was dan een jaar geleden. En voor komend jaar verwacht Nvidia een stijging van 70%. Nvidia draait op het succes van AI, want hun chips worden gebruikt in grote datacenters. En bewoners van Rotterdam-Zuid en Barendrecht zijn vannacht uit hun slaap gehaald door een militaire oefening. Rijnmond meldt dat er helikopters rondvlogen en militairen werden gedropt op een voormalig verpleeghuis. Een Rotterdammer schrijft op sociale media dat hij uit zijn bed is getrild door een helikopter op 10 meter hoogte. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, alleen in het zuiden mogelijk regen en onweer. Vanmiddag is het rond de 28 graden, droog en zonnig. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er wordt nog gezocht naar twee vermiste Nederlanders in Nepal na de grote overstromingen in het gebied. Er worden bijna 650 toeristen vermist met veel verschillende nationaliteiten. Ongeveer 130 vermisten komen uit Europa, 3 uit België en 8 uit Duitsland. Als de politie uitrukt voor een 112-melding, gaat het in 1 van de 5 gevallen om iemand met onbegrepen gedrag. Afgelopen jaar gebeurde dat bijna 170.000 keer. Dat heeft de politie berekend, meldt RTL Nieuws. Ze denken dat het komt doordat de samenleving steeds harder wordt. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Dat haalt de NOS uit cijfers van het KNMI. Gemiddeld was de afgelopen 3 maanden 19,3 graden in de beeld. Het vorige record was 18,9, 8 jaar geleden. In juni kondigde het KNMI voor het eerst code rood af, omdat het extreem heet was. En een ramkraak vannacht in Breda. Met 2 auto's werd ingereden op de winkel van een juwelier. De gevel raakte zwaar beschadigd. Agenten hielden 2 verdachten aan, maar de politie houdt rekening met nog meer daders. Vorig jaar september was er volgens Omroep Brabant ook al een ramkraak bij dezelfde juwelier. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn perioden met zon, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Vanmiddag is het zomers weer, droog, zonnig en 28 graden. Vanavond komen er vanuit het zuiden flinke regen, onweer en hagelbuien aan. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Mellis Morning Mix.
5: Wordt het toch nog gezellig.

0: Hij gaat al een tijdje mee, die Eric Clapton. En dit kwam rechtstreeks uit de jaren 80. Forever Man. Hey, hartelijk welkom. Ik draaide dat niet zonder reden, want het is weer zover. Ik ga je trakteren op Essential 80's. Lekkere, leuke, opzienbarende, vergeten plaatjes, liedjes uit de jaren 80. En ook wat grote hits natuurlijk. Ik heb een ongelofelijke hoeveelheid liedjes, enkele duizenden. En in het verleden heb ik al regelmatig een Essential 80's uitzending aan je laten horen. En al die liedjes die ik al gedraaid heb, vorig jaar, 2, 3, 4 jaar geleden, heb ik allemaal keurig in een lijstje. En ik probeer dan steeds weer nieuwe liedjes voor je te draaien die nog niet voorbij zijn gekomen in een Essential 80's uitzending. Dus ja, de grote artiesten zullen vast langskomen. Prince in ieder geval, dat kan ik je beloven. Maar dan weer met een liedje wat ik in de Essential 80's nog niet gedraaid heb. Hoe de keuzes uitpakken, ik weet het niet. Ik heb zo ontzettend veel dat de keuze is reuze. Het is een kwestie van Kill Your Darlings. Wat heb ik hier allemaal? De Frank Boeien Groep. Ik heb Peter Brown. Ik heb de Tenders, ik heb Donald Fagen, ik heb Exile, Faith No More. Nou ja, te veel om op te noemen. Zeker als je een kind bent van de jaren 80, of in ieder geval grootgebracht bent, muzikaal gezien in de jaren 80, zoals ik, dan zit er ongetwijfeld veel herkenbaars bij. En ook de nodige Oja-platen, die al een beetje uit je geheugen waren weggezakt. Deze ken je vast nog wel. Herb Albert samen met Janet Jackson en Diamonds.
1: Ice, the alternative.

Lekker bandje heb ik dat altijd gevonden. Deacon Blue. Ook in de jaren 90 hadden ze nog hits. Maar in de jaren 80 begon het allemaal voor deze band uit Schotland. Uit Glasgow. Daar komen ze vandaan. Dignity was de allereerste. Dat vond ik al een hele mooie. En deze was gewoon lekker. The Real Gone Kid. Daarvoor die prachtige van Split Ends en Message to My Girl. En we begonnen dit jaren 80 trio met Janet Jackson en Herb Albert. Och, wat heb ik dat veel gedraaid voor de dansvloer. En ook wel op de dansvloer en in de discotheek. Diamonds, tussen haakjes, Our Girl's Best Friend. Dit zijn de Essential 80's in Mellis Morning Mix. Een speciale editie met zomerse muziek van Chris Rea. Helaas niet meer onder ons, maar zoals ik wel vaker zei, gelukkig hebben we de muziek nog. On the

Eerlijk zeggen, was die alweer een beetje weggezakt deze. Fate No More and We Care A Lot. Ja, wat een lekker liedje was dat zeg. Fate No More, dat had natuurlijk ook een hele grote hit in de jaren 80 met die Commodores cover Easy. En dit was een wat kleinere hit, maar eentje die zeker niet in de vergetenheid mag raken wat mij betreft. En daarvoor een Nederlands product. Niet Nederlandstalig, maar wel Nederlands. Daar is ook veel op gedanst in de eerste helft van de jaren 80. Fruitcake and My Feet Won't Move. Je luistert naar Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Lekker draaien waar je zin in hebt. En vanochtend, vanochtend, het kan ook zijn dat je naar de herhaling luistert op zondagmiddag. Maar deze week, laat ik het zo zeggen, een speciale Mellis Morning Mix Essential 80s editie. Dat doe ik eens in de zoveel tijd. Alleen maar liedjes uit de jaren 80. Dat is toch een beetje het decennium waarin ik muzikaal gezien groot geworden ben. Laatste jaren middelbare school. Trouwens de eerste jaren ook. Ik denk dat ik het grootste gedeelte van mijn middelbare school in de jaren 80 heb doorgebracht. En ik ging ook uit huis en op kamers wonen en studeren en zo. En ja, dat zijn de jaren waarin muziek de meest diepgaande herinneringen maakt. Dat heb ik allemaal niet verzonnen. Daar is echt officieel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Die muziek, die vormt je het meest. Nou, ik heb heel veel liedjes en daar moet ik keuzes uit maken. Zo direct komen natuurlijk ook nog wel de grote artiesten langs. Prince in ieder geval. Ik heb ook iets van Madonna, van Michael Jackson, van Bruce. Maar ken je deze nog? The Boys komen uit Utrecht. The Secret Sounds heten ze. En die hadden een heel bescheiden hitje. Maar wat vond ik dat lekker zeg. Een beetje in de slipstream van bandjes als The New Adventures en Phony and the Hardcore en zo. Had je dus in Utrecht de

0: Absoluut een radiovriendelijk nummer, wat radiopresentatoren graag draaien natuurlijk. Tom Robinson en Listen to the Radio.
1: He's not here physically, but through his music he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: En voor Tom Robinson hoorde je twee Utrechtse bands. Secret Sounds begonnen we mee in The State of Sound. En daarna natuurlijk Het Goede Doel. En België heb ik nog nooit eerder gedraaid in een Essential 80s uitzending. Wat ik wel in al mijn uitzendingen draai, dus ook in de Essential 80s uitzendingen, dat is een liedje van mijn grote muzikale held Prince. En ja, dat zal je niet verbazen, want in de jaren 80 lag natuurlijk toch wel een beetje zijn muzikale hoogtepunt. Met een aantal fantastische albums, een ongelooflijke productiviteit. En ik ga iets draaien van het Parade album uit 86. Nooit een single geweest, wel een fantastisch mooi liedje. Another Lover Hole in Your Head. Prince and the Revolution.

0: we vonden het destijds misschien een beetje niemendallerig, True Blue van Madonna. Maar dat album was dan toch wel weer vernieuwend gezien de dingen die ze daarvoor deed. En dat bracht weer een aantal grote hits voort. Hè. Denk aan La Isla Bonita en zo. En ze is er nog steeds, onze Madonna. En stiekem koesteren we haar toch wel een beetje met z'n allen. Hey, ik heb er nog eentje tot aan het nieuws. Daarna ben ik nog een vol uur bij je terug. En dit is Pino D'Angelo, ma qual idea.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met enkele vermiste Nederlanders na de overstroming in Nepal. Een precies aantal wordt niet genoemd. Een Nepalees toerismebureau heeft het over 2 Nederlanders. In totaal vielen er 165 doden en raakten 1400 mensen vermist. Op een woonwagenkamp in Waalre is een man opgepakt voor wapenbezit, meldt Omroep Brabant. De politie kwam hem op het spoor door een DNA-match na een vechtpartij vorig jaar. Dat DNA zat op een vuurwapen dat toen werd gevonden. De man was al te zien op camerabeelden en werd omschreven door getuigen. Het gaat nog slechter met de Noorse koning Harald. Volgens zijn artsen is zijn toestand zeer ernstig. Andere leden van het koninklijk huis hebben hun agenda leeggemaakt om bij Harald te kunnen zijn. De 89-jarige koning ligt al ruim anderhalve week in het ziekenhuis en werd de laatste tijd wel vaker opgenomen. En een tweede dode in het Franse Kaan nadat een automobilist gisteravond op een groep mensen was ingereden. Na een ruzie in een café en een vechtpartij pakte hij de auto en reed in op een bus- of tramhalte. Naast de 2 doden zijn er ongeveer 10 gewonden. De verdachte is opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag droog, zonnig en warm bij 27 tot 29 graden. Vanavond vanuit het zuiden regen, onweer en hagel. Morgen een mix van zon, wolken en buien bij maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix. Set him up!

0: deze nog herinneren? Ja, natuurlijk. Sting. And if you love somebody, set them free. Het was de allereerste solo-single van Sting nadat de Police uit elkaar was gegaan. Of ja, nadat Sting de Police had verlaten. Ik weet niet meer precies hoe dat zat, maar de Police was een beetje klaar. En Sting kwam toen met dat album The Dream of the Blue Turtles. En dit was de eerste single. Ik kan me nog herinneren dat Frits Spits dat draaide. En dat ik dacht, nou, dat is eigenlijk net zo goed als de Police. Heerlijk. Later zou hij een beetje muzikale wat andere koers inslaan, onze Sting. Maar dit was, nou ja, nog lekker ouderwets puntig, zullen we maar zeggen. Hey, hartelijk welkom. Ice Radio, Mellis Morning Mix, een speciale editie. The Essential 80s. Ik doe dat eens in de zoveel tijd en dan draai ik alleen maar liedjes uit de jaren 80. Het decennium waarin ik muzikaal groot geworden ben, zal ik maar zeggen. Dat gebeurde natuurlijk ook in de 70s en in de 90s. En misschien nog zelfs een heel klein beetje daarvoor. En zeker nog ook daarna. Maar de jaren 80, ja, die hebben mij toch wel gevormd. En ik denk daar met weemoed en nostalgie aan terug altijd. Wat heb ik allemaal voor je? Nou, ontzettend veel. Ik kom vast niet overal aan toe, maar ik heb hier wat dingen apart gelegd. Het zou best eens kunnen dat ik iets ga draaien van de Boomtown Rats, maar dan niet die hele grote hits van ze. Iets van de groten, George Michael en Michael Jackson. Ik heb ook lekkere disco dance van Renee en Angela. Iets Nederlandstaligs, de Stranglers zie ik hier liggen en Steve Forbert, afijn. Lekker blijven luisteren, dat lijkt me dan het beste advies wat ik je kan geven. Wat ik nu ga draaien is een man die onder andere ook op Live Aid zijn opwachting maakte in 1985. Howard Jones, Things Can Only Get Better.
1: Wij zijn Ice Radio.

Top in de Rotterdamse Kuip begin jaren 80. Dat was niet helemaal uitverkocht, moet ik er wel bij zeggen. Maar zo groot was die destijds, Rod Stewart, dat hij het aandurfde om in de Rotterdamse Kuip op te treden. Baby Jane hoorde je, favoriet van mijn moeder destijds. Daarvoor een prachtige van Air Supply en All Out of Love. Die zong je vast uit volle borst mee. En misschien deze ook wel. The Golden Earring hier op Ice Radio in Metal's Morning Mix, The Essential 80s. Long

misschien vond je ze wel een beetje te glad in de jaren 80. De mannen van Spandau Ballet. En weer net iets minder creatief en iets minder goed dan bijvoorbeeld de Ran Duran of ABC. Maar desalniettemin, ook zij hebben hun stempel gedrukt op dat decennium. Spandau Ballet en Only When You Leave, hoorde je. En daarvoor een leuke plaat, misschien was je die een beetje vergeten. Steve Forward en Schoolgirl. Ik kan me nog goed herinneren dat ik met mijn middelbare school op een soort schoolkamp was. En ja, dat was in een of andere jeugdherberg, geloof ik. En achter de bar hadden ze heel veel plaatjes en een ouderwetse platenspeler natuurlijk. En dit singeltje hebben we daar helemaal grijs gedraaid met z'n allen. Te pas en vooral te onpas. Schoolgirl. En dan met z'n allen van say hey, hey, hey. Ja, nou, dat vonden wij dan maar leuk, hè? Ik denk dat we een jaar of 14, 15 waren. Eens even kijken. En we begonnen dit trio jaren 80 liedjes met The Golden Earring en Long Blonde Animal. Zo direct, The King of Pop, Michael Jackson himself en Billie Jean heb ik nog nooit gedraaid in een Essential 80's uitzending, dus dat wordt hoogste tijd. Ik heb ook nog iets van de band van Bob Geldof. Je weet ongetwijfeld over welke band ik het heb, maar dan niet die hele grote hit over maandagen. Nee, een ander liedje van ze. Maar nu eerst, ja, een jaren 80 nummer waar ik helemaal weg van was destijds. En dat verbaasde mij destijds dat het niet een hele grote hit werd. Los Netos Bizarre. Fade Away, hier op Ice Radio.

Bob Geldof, de grote man achter Live Aid en zijn bandje de Boomtown Rats en Banana Republic. En daarvoor de King of Pop, we kunnen veel over hem zeggen, we kunnen het ook niet doen deze keer. Michael Jackson en gewoon een fantastisch liedje nog steeds, Billie Jean. En over fantastische liedjes gesproken, ken je deze albumtrack van George?

als je het hebt over die Essential 80's, dan kun je eigenlijk niet om de nederpop heen die volwassen werd in dat decennium. Ja, we kunnen ze allemaal opnoemen, hè, van Doe Maar tot Aan de Dijk en Toontje Lager en Het Goede Doel. Maar ik vind dat Frank Boeien ook zeker niet mag ontbreken in dat rijtje. Welkom in Utopia. En daarvoor die lekkere van René en Angela en I'll Be Good. Ik heb er nog eentje voor je. En dat is alweer de laatste. Het zijn de Stranglers en No Mercy. Dank voor het luisteren.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden door de grote overstromingen is in Nepal opgelopen naar 270. Reddingswerkers zoeken met helikopters naar overlevenden en brengen noodhulp naar duizenden mensen die zijn afgesloten van de buitenwereld. In Nepal en Tibet worden samen zeker 1400 mensen vermist, waaronder in ieder geval twee Nederlanders. Een Rotterdammer heeft vanmorgen tijdens een achtervolging op de A4 levensgevaarlijke capriolen uitgehaald. De politie wilde hem stoppen, maar hij ging er met hoge snelheid vandoor en crashte bij Leiderdorp. Hij probeerde nog weg te rennen, maar werd gepakt. De snelweg was dicht en dat zorgde voor een flinke file. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Het was gemiddeld 19,3 graden. Dat is meer dan 1,5 graad meer dan gemiddeld. De meting wordt gedaan bij het KNMI in de Bilt en daar was het 2 keer boven de 35 graden. In de top 10 van warmste zomers ooit staan 8 jaren uit deze eeuw. Rusland waarschuwt Groot-Brittannië en Frankrijk dat ze met vuur spelen, omdat ze geavanceerde wapentechnologie leveren aan de Oekraïne. Daarmee kunnen raketten worden verbeterd om doelen dieper in Rusland te kunnen raken. Dit kan onvoorziene consequenties hebben, zoals Moskou het noemt. En dan nu het weer van Weer Online. Op sommige plekken kans op een enkele regen- of onweersbui en rond de 28 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Vanavond vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien, mogelijk zelfs met hagel. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De twee verdachten van de extreme mishandeling van een inmiddels 6-jarig meisje in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baan Centrum. Daar wordt onderzocht of ze een stoornis hebben en wordt naar hun gedrag gekeken. Dat bleek vandaag in de rechtbank. Een van de twee vrouwen is de moeder van het kind. In Nepal en Tibet zijn tot nu toe 273 doden geteld na de enorme overstromingen van gisteren. Onder de 1400 vermisten zijn ook Nederlanders, vermoedelijk twee. Het Nepalese leger is met 4000 militairen bezig om afgelegen dorpen te helpen. Wegen en bruggen zijn weggespoeld, dus die zijn moeilijk te bereiken. Estland en Letland verwachten geen aanval door Rusland, ook al denkt Amerika dat die kans is gestegen. De twee landen gaan hun dreigingsniveau niet verhogen. De baas van de CIA zou Rusland in Moskou hebben gewaarschuwd niet aan te vallen. Rusland noemt eventuele plannen voor een aanval een spookverhaal. De afleveringen van het tv-programma De Bondgenoten, waarin Jelle D. te zien is, zijn offline gehaald. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van een zorgcentrum in Oorschot. Jelle D. werkte daar als verpleger en werd afgelopen weekend aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking trekt richting het noorden weg, daarna gaat de zon schijnen. De temperatuur komt dan tussen de 25 en 30 graden uit. Vanavond regen en buien vanuit het zuiden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

je smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft stijgen. De teller staat nu op 332, meldt de BBC. Ook zijn er nog honderden Nepalezen vermist, onder wie 44 militairen en 28 politieagenten. Bij de zoek- en reddingswerkzaamheden zijn ook honderden mensen gered. Twee vrouwen die verdacht worden van de extreme mishandeling van een destijds 5-jarig meisje in Stadskanaal blijven vastzitten. Een van hen is de moeder van het meisje. Ook wordt hun gedrag in november onderzocht in het Pieterbaancentrum. Dat bleek vandaag tijdens een zitting in de rechtbank, waar ze allebei niet bij waren. In Dordrecht heeft een fatbiker iemand op een fiets aangereden terwijl hij op de vlucht was voor de politie. Agenten wilden hem stilzetten omdat hij te hard leek te rijden. Maar de jongen van 14 ging er vandoor. Volgens regiozender Rijnmond vielen de verwondingen van de fietser mee. De fatbiker is aangehouden. En dieven hebben een waardevolle gouden schat uit een Spaans museum gestolen. Ze klommen via een raam naar binnen en hadden maar 4 minuten nodig voor de diefstal. De collectie is 3000 jaar oud en een van de meest waardevolle uit die tijd. De inbraak is te zien op camerabeelden. Beveiligers zijn er niet altijd. En dan nu het weer van Weer Online. Nu nog wat bewolking met hier en daar een bui, maar geleidelijk wordt het overal droog en zonnig. Het wordt ongeveer 27 graden en voelt broeierig aan. Vanavond regen en onweersbuien, ook hagel is mogelijk. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

je smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic is overleden. Hij zat onder meer achter de genocide in Srebrenica in de jaren 90. Voor die genocide en andere oorlogsmisdaden werd hij door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot levenslang. En die straf zat hij ook in Den Haag uit. Hij was 84 jaar. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend voor hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Doel is om de komende tijd 20 miljoen euro in te zamelen. Een Nederlandse vrouw die in Nepal woont is zelf ook een hulpactie begonnen. Veel dierbaren van haar zijn vermist, onder wie haar neefje. Hoe haar actie eruit ziet is niet bekend. In Nepal wordt intussen gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen, omdat in een meer dat door blokkades in een rivier ontstond het waterpeil stijgt. De autoriteiten waarschuwen mensen om niet in de buurt van de oevers te komen. Intussen blijft het dodental door de overstromingen oplopen. Het gaat richting de 400. Behalve door de droogte ziet de overheid nu ook problemen door de vele regen die voor de komende dagen wordt verwacht. De bodem is zo uitgedroogd dat regenwater slecht wordt opgenomen. En al dat overtollige water opvangen kan op minder plekken, omdat veel buffers al zijn ingezet voor wateropslag tegen de droogte. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is dood. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit in Den Haag voor de genocide in Srebrenica, waarbij meer dan 8000 mensen werden gedood. Hij werd daarom de slager van Bosnië genoemd. Ratko Mladic kwakkelde al langer met zijn gezondheid. Hij was 84. Premier Jette praat ook vandaag over de begroting voor volgend jaar. Hij zit opnieuw om tafel met onder andere de leiders van de coalitiepartijen. Die zaten ook gisteren bij elkaar, maar kwamen er toen niet uit. De tijd dringt, want de begroting moet deze week klaar zijn. Dan kan hij voor Prinsjesdag nog langs de Raad van State. Om hulp te bieden aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal heeft het Rode Kruis Giro nummer 6868 geopend. De situatie daar is dramatisch. Mensen hebben geen schijn van kans tegen het water, zegt de organisatie. Het Rode Kruis denkt 20 miljoen euro nodig te hebben om de komende maanden duizenden mensen te helpen. En Ongehoord Nederland wil 10.000 euro terughalen bij oud-voorzitter Arnold Karskens. Het commissariaat voor de media had de omroep op de vingers getikt nadat ze ontdekten dat hij op kosten van de omroep een reisje naar Spitsbergen had gemaakt met zijn dochter. Karskens is niet van plan te betalen. Volgens hem was het een zakenreis. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De UEFA wil Gianni Infantino voor de rechter slepen. Ze verdenken hem van wanbeheer. De UEFA wil documenten inzien van een investeringsbedrijf dat een rol zou hebben bij de plannen van de FIFA om het WK commerciëler te maken. Dat bedrijf is van de broer van de schoonzoon van president Trump. De dood van Ratko Mladic wordt door nabestaanden van de genocide bij Srebrenica niet ervaren als een nieuwe opluchting, zegt de Stichting Nationale Herdenking. Hun voorzitter meldt dat voor hen Mladic's arrestatie en veroordeling veel zwaarder wogen. Mladic had een levenslange straf uit in Scheveningen en overleed daar op 84-jarige leeftijd. Op een privéschool net buiten Berlijn zijn zeker 2 doden gevallen. Er is iemand opgepakt, een jongen van 18. Hij heeft een meisje van 19, waarschijnlijk zijn ex, gedood. En een man van 30 die probeerde ertussen te komen. Duitse media zeggen dat er ook nog 2 andere meisjes gewond zijn geraakt. En er komen geen extra maatregelen bij de wedstrijd van Feyenoord tegen ADO, zondag in de Kuip. Volgens de gemeente Rotterdam is dat niet nodig. Bij de vorige wedstrijd van Feyenoord, uit tegen Cambuur, ging het mis toen supporters massaal vuurwerk afstaken in het stadion. 7 mensen raakten gewond. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Weer duikt er een spermadonor op en deze heeft zeker 120 kinderen verwekt, heeft Nieuwsuur uitgezocht. De donor gebruikt verschillende namen en biedt zich aan bij spermabanken, maar ook direct online bij wensmoeders. Die maakt zich grote zorgen, net als de stichting Donorkind. Die man moet gestopt worden, zeggen ze. In België is een Nederlander veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs voor het misbruiken van 3 kinderen. Eentje zou die hebben verkracht. De kinderen komen allemaal uit hetzelfde kwetsbare gezin. Belgische media melden dat er in Nederland ook een onderzoek naar hem loopt. Hij zou hier zeker 9 andere slachtoffers hebben gemaakt. De Noorse koning Harald is nog in leven, maar volgens het Noorse koningshuis is zijn situatie nog steeds erg slecht. Noorwegen is al de hele dag in rep en roer vanwege de gezondheid van de koning. De hele koninklijke familie bezocht hem vandaag in het ziekenhuis en is aan het eind van de middag weer weggegaan. En boeren in Flevoland en delen van Overijssel en Friesland kunnen hun landbouwgrond weer onder water zetten in de strijd tegen schimmels en onkruid. Door de droogte mocht dat de afgelopen weken niet. Maar het waterschap Zuiderzeeland trekt het verbod in nu er weer regen in de weersverwachting zit. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevige onweer en zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vrachtverkeer mag vanaf dit najaar niet meer over de dijk Enkhuizen-Lelystad. Rijkswaterstaat zegt dat de 50 jaar oude bruggen in de dijk te zwak zijn. Het komt, al naar gelang je route, neer op 40 tot 90 minuten omrijden. De transportsector wil dat het kabinet extra gaat investeren in een betrouwbare infrastructuur. De hoge snelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam moet nog langer dicht dan al werd gedacht. Over 2 jaar gaat het spoor bijna 4 maanden dicht en het jaar daarna nog eens 1,5 maand. ProRail moet bouwfouten in bruggen en viaducten repareren. Door die bouwfouten moeten treinen nu 120 rijden in plaats van de normale 300 km per uur. De KNVB is klaar met Gianni Infantino als leider van de FIFA. Ook na het intrekken van het plan om het WK te vercommercialiseren is ons vertrouwen in hem blijvend beschadigd, zegt de KNVB. Die is blij met het voornemen van de UEFA om boven tafel te krijgen hoe het allemaal is gegaan met het lanceren en later weer van tafel halen van dat plan. Feyenoord en PSV krijgen het niet makkelijk in de Champions League. Feyenoord moet het opnemen tegen FC Barcelona en Inter. PSV zit in de groep met Real Madrid en Atletico Madrid. En FC Porto speelt tegen zowel Feyenoord als PSV. De eerste Champions League wedstrijden worden al over 2 weken gespeeld. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer en zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet en de coalitiepartijen zijn nog altijd aan het praten over de begroting. Het lijkt er niet op dat er nog tijd is om steun te vragen aan de oppositie voor hun plannen, want de begroting moet morgen af zijn. Ingewijden denken dat de begroting zonder steun van de oppositie wordt ingeleverd of dat ze in het weekend nog doorgaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opnieuw bekeken en staat nu op bijna 400. Het aantal vermisten staat op ruim 1400, daaronder zijn ook veel buitenlanders. Twee vermisten zouden Nederlanders zijn. Rond de 500 mensen zijn gered. Het gaat erom spannen of de bewolking geen spelbreker wordt, maar komende nacht zou je een gedeeltelijke maansverduistering kunnen zien. Die begint even voor 4:30 en het hoogtepunt is tegen 6:15 in de ochtend. Daarna zakt de maan onder de horizon en is de eclips vanuit ons land niet verder te zien. En PSV en Feyenoord hebben hun loting voor de Champions League te horen gekregen en ze krijgen het niet makkelijk. De grootste angstgegners van PSV zijn Real Madrid, Atletico Madrid en FC Porto. Feyenoord moet het opnemen tegen FC Barcelona, Inter en Galatasaray. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer en zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Lost and Found.

blijven bij de letter D. En dat betekent dat wij alleen maar D gaan draaien in het eerste uurtje. Ja, misschien gaan we nog wel naar E. Weet je wat, we zeggen gewoon goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Lost and Found. Deel 2 van de vakantieperiode, want dat is leuk, zeggen ze dan altijd. Och, dat zeggen ze zo leuk. Hey, welkom en natuurlijk heel veel letters D en E uit mijn platencollectie. Zoals deze, The 3D.

platen die je bijna nooit meer hoort op de radio. En daarom is het zo leuk om ze hier weer voorbij te zien komen en te horen komen in Lost and Found hier op het leukste station van Nederland, zeggen we dan. Met een beetje D en dat is disco. Zometeen Santa Esmeralda samen met Leroy Gomez en Don't Let Me Be Misunderstood. Naar deze Archie Bell en The Drells.

AI en Do the Right Thing. Daarvoor gingen we met Santa Esmeralda naar 1977 en Don't Let Me Be Misunderstood. En in het begin van de jaren 80 hadden de Brothers Johnson een hit met Do It For Love. Dit is Ice Radio's Lost and Found met nu Journey en Don't Stop Believing.

Status quo. Down, down, get on down. En daarvoor Frankie Smith en de Double Dutch Bus. Even een beetje gas terug naar 1976. Een heerlijke plaat van Gary Wright.

zijn gebleven bij de letter E. Dat gaat snel, mensen. Eén nacht alleen van Doe Maar. En wat een geniale plaat was dat toch in 1983. En daarvoor Everything But The Girl, Each and Everyone en Dreamweaver van Gary Wright. Ik heb er nog eentje voor je. Eat the Rich, Aerosmith. En wat mij betreft, tot zometeen na het nieuws van 9 uur.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft deze maand een man uit Breda aangehouden. Die wordt verdacht van meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe. Hoeveel precies is niet bekend. Het gebeurde tussen 2001 en 2011, maar hij kwam nu pas in beeld door een DNA-match met een familielid. De man zit vast. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America wordt genoemd. Trump doet dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Het is niet voor het eerst dat Trump een naam in de atlas verandert. Vorig jaar veranderde hij de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. In de kwalificatie voor de Conference League heeft FC Twente in Baku met 4-1 gewonnen van Karabach uit Azerbeidzjan. Er was een verlenging voor nodig na het 1-0 verlies van Twente in de heenwedstrijd. In de 94ste minuut maakte Wout Weghorst de 3-1, Taha maakte de vierde treffer. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich in Amstelveen geplaatst voor de finale van het WK. Ze wonnen met 1-0 van België. De vrouwenfinale wordt overmorgen gespeeld. Vanavond maken Australië en Argentinië uit wie het dan tegen Oranje moet opnemen. Het weer dan nog van Weer Online. Er trekken stevige onweersbuien over het land met kans op hagel, windstoten en lokaal veel water. Daarvoor geldt code geel. Het koelt af tot een graad of 17. Ook morgen pittige onweersbuien. Het wordt dan 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

volgende week bij de letter E. En wat schetste onze verbazing? Het werd in één keer de letter F. Dat geeft allemaal niks, want het is namelijk... we zitten bij de E en F. Feeling in Love Again, The London Beat, Everyone's a Winner. En deze Eleanor Rigby van The Beatles. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Lost and Found. En we gaan er nog eentje draaien van de letter E. En daarna gaan wij naar de F. En wat de F is, Earth, Wind and Fire. Maar dat leg ik zo meteen allemaal even uit. Ik hoop dat we in ieder geval een mooi stukje weer op weg kunnen komen. Want het is, wat ik al zei, vakantietijd, gezelligheid hier bij Ice Radio. Zometeen Earth, Wind and Fire, Johnny Nash en George Michael. Na deze van Maggie Riley en het origineel van Every Time.

voor de mensen die veel naar de radio hebben geluisterd in de tijd van de zeezenders. Onze grote vriend en collega Leo van der Goot die begon zijn show altijd met deze plaat. Elke keer met dezelfde plaat. Johnny Nash, Falling In and Out of Love bij de letter F. En daarvoor natuurlijk Earth, Wind and Fire and Fall In Love With Me. Bij de Led F is het zometeen de kans voor Led Zeppelin om nog een keertje The Fool in the Rain te horen. En Elvin Bishop met Fooled Around and Fell in Love. Die komen allemaal voorbij. En deze ken je ook nog heel goed. George Michael.

platen die ooit voorbij zijn gekomen in Lost and Found. Vanaf 1922 ongeveer. Maar ja, we hebben het eigenlijk nooit meer in de programmering opgenomen. En dan is het leuk om het eens even een keertje weer van stal te halen. In de letter F hoorde je Fool in the Rain van Led Zeppelin. En voor Led Zeppelin was het natuurlijk The Bad Company en Feel Like Making Love. Er komen er weer drie aan. Zometeen als laatste, wat een lekkere, schaamteloze, lekkere hit. Patsy Gallen, From New York to L.A. Daarvoor Little Steven en deze Fooled Around and Fell in Love van Elvin Bishop.

Little Steven en de Disciples of Soul. En I give you my heart. Will you love me forever? Nou, zeker wel. Helemaal hier op de radio bij Ice in Lost and Found. En daarvoor Patsy Gallant en From New York to LA. Heerlijke zomersmuziek op Ice Radio. De zomerklanken in augustus. Wat willen mensen nog meer? Nou ja, zoals deze.

Och, waar gaat de tijd toch snel, hè? Oh, oh, oh. Funky Nassau, the beginning of the end. En voor hoorde je natuurlijk met Bianco en Get Out of Your Lazy Bed. Ik heb er nog eentje voor je. Georgie Porgy van Toto. Daarmee zijn wij aanbeland bij de letter G. En vanaf volgende week gaan we daarmee verder. Wat mij betreft, fijn weekend. En tot dan. Bye bye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De vakbonden gaan gewoon door met het voorbereiden van acties door beveiligingspersoneel op Schiphol. Vandaag hebben de bonden en Schiphol met elkaar gepraat, maar daar is nog niks afgesproken. Gisteren en eergisteren legden beveiligers een paar keer een kwartier het werk neer. Ze vinden de werkdruk te hoog. Bij Ameland zijn 16 Duitse kinderen uit zee gered, meldt het AD. Ze waren aan het zwemmen toen ze werden meegesleurd door de sterke stroming. Het gebeurde afgelopen maandag al. De reddingsbrigade kwam direct in actie en zorgde dat iedereen veilig uit het water werd gehaald. De Noren houden al de hele dag hun hart vast om de gezondheid van koning Harald. Hij ligt al anderhalve week in het ziekenhuis en het gaat erg slecht met hem. Koningin Sonja heeft vanavond het ziekenhuis verlaten en kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit losten haar af. Iedereen houdt er rekening mee dat Harald elk moment dood kan gaan. En Femke Broeders-Bol heeft haar eigen Nederlandse record op de 800 meter verbroken. Ze haalde meer dan een halve seconde van haar oude toptijd af. Eerder op de avond zijn ook twee wereldrecords verbroken. De Braziliaan Alison dos Santos liep een record op de 400 meter horde. En de Amerikaanse Masai Russell deed dat op de 100 meter horde. Het weer dan nog van Weer Online. Er trekken stevige onweersbuien over het land met kans op hagel, windstoten en lokaal veel water. Daarvoor geldt code geel. Het koelt af tot een graad of 17. Ook morgen pittige onweersbuien. Het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Pennema. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdelijk weer open. Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september kunnen bezoekers een kijkje nemen bij de restauratie. Afgelopen jaarwisseling brandde de kerk voor een groot deel af en stortte de toren in. Wanneer de kerk weer helemaal af is, is nog niet duidelijk. Europa heeft vanaf Frans-Guyana een nieuwe satelliet de ruimte ingestuurd om het weer beter in de gaten te kunnen houden. Hij gaat elke 2,5 minuut een foto maken van Europa en Noord-Afrika. Door die foto's kan er sneller worden gewaarschuwd voor gevaarlijk weer. Ook kan de satelliet verschillende soorten bliksem meten. De Canadese president Mark Carney zegt dat Lake Ontario gewoon zijn oude naam behoudt. Op social media schrijft hij dat Canadezen het meer al ruim 400 jaar zo noemen. Eerder ondertekende president Trump een wet waarmee hij de naam van het meer veranderde naar Lake America. Hij deed dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Ajax heeft zich met een 5-3 overwinning op het Zwitserse Sion geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De heenwedstrijd in Amsterdam werd gewonnen met 4-2. Eerder ging Twente ook door de return bij en tegen het Azerbeidzjaanse Karabach in de verlenging met 4-1 te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. De komende uren trekt onweer vanuit het zuiden het land binnen en lokaal kan daar ook veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon en af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

helps if you miss the ones you have lost.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Pennema. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdelijk weer open. Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september kunnen bezoekers een kijkje nemen bij de restauratie. Afgelopen jaarwisseling brandde de kerk voor een groot deel af en stortte de toren in. Wanneer de kerk weer helemaal af is, is nog niet duidelijk. Europa heeft vanaf Frans-Guyana een nieuwe satelliet de ruimte ingestuurd om het weer beter in de gaten te kunnen houden. Hij gaat elke 2,5 minuut een foto maken van Europa en Noord-Afrika. Door die foto's kan er sneller worden gewaarschuwd voor gevaarlijk weer. Ook kan de satelliet verschillende soorten bliksem meten. De Canadese president Mark Carney zegt dat Lake Ontario gewoon zijn oude naam behoudt. Op social media schrijft hij dat Canadezen het meer al ruim 400 jaar zo noemen. Eerder ondertekende president Trump een wet waarmee hij de naam van het meer veranderde naar Lake America. Hij deed dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Ajax heeft zich met een 5-3 overwinning op het Zwitserse Sion geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De heenwedstrijd in Amsterdam werd gewonnen met 4-2. Eerder ging Twente ook door de return bij en tegen het Azerbeidzjaanse Karabach in de verlenging met 4-1 te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. De komende uren trekt onweer vanuit het zuiden het land binnen en lokaal kan daar ook veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon en af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files.

Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdelijk weer open. Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september kunnen bezoekers een kijkje nemen bij de restauratie. Afgelopen jaarwisseling brandde de kerk voor een groot deel af en stortte de toren in. Wanneer de kerk weer helemaal af is, is nog niet duidelijk. Europa heeft vanaf Frans-Guyana een nieuwe satelliet de ruimte ingestuurd om het weer beter in de gaten te kunnen houden. Hij gaat elke 2,5 minuut een foto maken van Europa en Noord-Afrika. Door die foto's kan er sneller worden gewaarschuwd voor gevaarlijk weer. Ook kan de satelliet verschillende soorten bliksem meten. De Canadese president Mark Carney zegt dat Lake Ontario gewoon zijn oude naam behoudt. Op social media schrijft hij dat Canadezen het meer al ruim 400 jaar zo noemen. Eerder ondertekende president Trump een wet waarmee hij de naam van het meer veranderde naar Lake America. Hij deed dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Ajax heeft zich met een 5-3 overwinning op het Zwitserse Sion geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De heenwedstrijd in Amsterdam werd gewonnen met 4-2. Eerder ging Twente ook door de return bij en tegen het Azerbeidzjaanse Karabach in de verlenging met 4-1 te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. De komende uren trekt onweer vanuit het zuiden het land binnen en lokaal kan daar ook veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon en af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.